pokaula. Ik ken hem niet wie uit me. Zonder dat je plans benauwla. Je gaat me mond zo future me. Die me dit zou me pokaula. Ik ken hem niet wie uit me. Hij is vet door mijn sardine. Die bro heeft voor mijn sardine. Zonder dat je mond zo stand in body.